na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de Straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: Wij draaien ze echt allemaal.
1: De hits van toen en nu.
0: Natuurlijk op Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

vanzelf. Als steun voor onze club, als steun voor onze club. Verliezen worden weggevaagd met drinken. Logisch.

met alsmaar feestjes vieren. Hoera! Als steun voor onze club. Als steun voor onze club. Wat leden hebben last van hart en nieren. Dat is rot, maar het

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. Gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: gek.
1: Radio Bahena.
2: Weerbericht.
3: Weerbericht.
4: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
2: Een weerbericht.
1: De zomer is altijd een feest.
5: Wow.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7. Het Ina. 7 uur nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei, de natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel, organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling in Wortelkolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerde kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Een ervaren gids zal u rondleiden. De deelname is gratis en de eerstvolgende wandeling gaat door op zondag 16 augustus. Tijdens deze zomerse tocht maken we kennis met een grote diversiteit aan bomen, van statige eiken en beuken tot karaktervolle berken en esdoorns. Onze gids vertelt hoe je soorten herkent aan blad, schors en groeivorm en staat stil bij hun rol voor het landschap en het leven eromheen. Daarnaast richten we onze blik op het waterleven in de kolonie. We gaan op zoek naar amfibieën en luisteren naar het geplons en gekwaak langs poelen en greppels. Kikkers staan in de kijker. De groene kikker en de bruine kikker laten zich vaak zien en met wat geluk spotten we zelfs de sierlijke boomkikker. Trek stevige wandelschoenen aan en neem bij zonnig weer een flesje water mee. Iedereen is welkom. Sluit aan, ontdek de verborgen rijkdom van Wortelkolonie en laat je verrassen door de verhalen achter bomen en kikkers op zondag 16 augustus. Het vertrek is om 2:00 vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u vinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
0: Weerbericht.
2: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
1: Een weerbericht.
0: De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
1: Weerbericht.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
5: Hier op Radio Bahena.

ellende. Toch houd jij je ijzersterk, doet kunstmatig opgewekt bij je vrienden op je werk, terwijl je hart van pijn verrijkt. Maar ik zie het wel aan jou,

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoekt zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
3: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van 20 tot en met 27 augustus vindt in Ulekoten de Bernardus Octaaf plaats. Donderdag 20 augustus is er de feestdag van de heilige Bernardus. Om 7 uur start vanaf het kerkplein een voettocht naar de Bernarduskapel, waar aansluitend een heilige eucharistieviering gevierd zal worden, met medewerking van het Sint-Willibrordusgilde uit Alphen en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Zaterdag 22 augustus vindt om 2 uur in de Mariakapel in de kerk van Ulekoten een gebedsviering plaats met uitleg en presentatie over het prentje van dit jaar. Zondag 23 augustus is er een bedevaartsdag, met om 9:30 een plechtige hoogmis bij de Bernarduskapel met medewerking van Brassband Ulekoten en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Dinsdag 25 augustus is er om 10 uur de kruisweg bij de kapel. Donderdag 27 augustus is er om 7 uur een heilige eucharistieviering bij de Bernarduskapel. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintjandedoper.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
1: Weerbericht.
2: Baena.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joini showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle-Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaartjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt. Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanlourdes.org.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe.
1: Een weerbericht.
0: De allerfijnste muziek hoor je in de Muziekfabriek. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Het mooiste plekje van Baarle vind je op de radio. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloerbos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.

0: Natuurpunt Markvallei, de natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel, organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling in Wortelkolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerde kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Een ervaren gids zal u rondleiden. De deelname is gratis en de eerstvolgende wandeling gaat door op zondag 16 augustus. Tijdens deze zomerse tocht maken we kennis met een grote diversiteit aan bomen, van statige eiken en beuken tot karaktervolle berken en esdoorns. Onze gids vertelt hoe je soorten herkent aan blad, schors en groeivorm en staat stil bij hun rol voor het landschap en het leven eromheen. Daarnaast richten we onze blik op het waterleven in de kolonie. We gaan op zoek naar amfibieën en luisteren naar het geplons en gekwaak langs poelen en greppels. Kikkers staan in de kijker. De groene kikker en de bruine kikker laten zich vaak zien en met wat geluk spotten we zelfs de sierlijke boomkikker. Trek stevige wandelschoenen aan en neem bij zonnig weer een flesje water mee. Iedereen is welkom. Sluit aan, ontdek de verborgen rijkdom van Wortelkolonie en laat je verrassen door de verhalen achter bomen en kikkers op zondag 16 augustus. Het vertrek is om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u vinden op de website natuur.markvallei.be.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vandaag hebben we nog te maken met een hoger drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag.
1: Een weerbericht.
0: Dit is de Muziekfabriek op Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoomwalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer-tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Batenheide in Weelde. Het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Onze muziek kent geen grenzen. Dit is voor de hele grensstreek Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
2: Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de beschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

Hungry Heart is een nummer van de Amerikaanse artiest Bruce Springsteen. Het nummer verscheen op zijn dubbelalbum The River uit 1980. Op 21 oktober van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. Mooi meegegeven, graag gedaan. Vrienden, welkom. Vandaag vrijdag 14 augustus. De huishoudtip, hij ligt al klaar. We hebben het weerbericht, artiest van de dag. En we hebben muziek, hè? Wat dacht je wel? Ik ga even kijken, papiertje bijnemen. Ik heb Bryan Adams, ik heb twee Belgen, ik heb Axel Red, ik heb The Rascals, ik heb Jimmy Nail, Talking Heads, Dave Calbo, dat is een Vlaams zanger, en vele anderen. Tweede plaat, een beetje disco-achtig, dat vinden we leuk, dat vinden we fijn. Wat houd je tegen om een danspasje te wagen? Dit is Hazel Dean, Searching.

Bryan Adams en Somebody. Precies 11 jaar geleden, het was 14 augustus 2015, worden de Olympische Zomerspelen geopend in Rio. Twee Belgen, Lena

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Vandaag gaan we praten over het wassen van sokken. Hoe krijg je jouw sokken weer stralend wit? Wel, doe je sokken in de wasmachine. Voeg kristalsoda toe en een vaatwasblokje. En nu sla je meteen twee vliegen in één klap, want wist je dat dit ook de oplossing is tegen een stinkende wasmachine en vetluis?
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De Eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle, Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaartjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt. Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanlourdes.org.
0: Activiteiten in Baarle en omgeving. Dit is Radio Bahena, de radio van ons allemaal.

Uit Vlaanderen, meer bepaald uit Aalst. Nico, roomijs met vanille. We gaan 3 jaar terug in de tijd, 14 augustus 2023. Wat gebeurt er dan? Wel, in het Duitse Europark raken 2 bezoekers en 5 acrobaten gewond doordat bij een duikshow, Retorno dos Piratas, het waterbassin scheurt en vervolgens het hele decor instort.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Rita De Neve. Ze werd geboren in Liedekerke, 6 december 1944, en overleed in Mechelen, 31 januari 2018. Het was een Vlaamse zangeres. De Neve is vooral bekend van haar lied De Allereerste Keer uit 1971. Dat werd de nummer 1 hit in Vlaanderen. Met genoegen gaan we dat draaien en de tweede plaat is Dans de hele nacht.

0: Dit was onze artiest van de dag.
1: Ook tijdens de zomer de leukste muziek.
2: De leukste muziek.
1: En lokale informatie. Dit is Radio Bahena.

Ga kijken naar het weerbericht. Vandaag vrijdag 35 graden. Dat is echt warm, hè? Hele dag zon uiteraard. Morgen zaterdag zakken we even naar 29. Er is ook kans op wat regen morgen. En dan zondag 24. Kans op regen weer. En dan maandag 23. Volgende week dinsdag 22. Woensdag 22. En donderdag 23 graden. Vakantieoorden, Tenerife, ik zie ze er liggen in bikini en in short, ja, op het strand. 25 graden vandaag. In Las Palmas 25, in Malaga 30, in Antalya 37 en in Benidorm 29 graden. Dit was de laatste aflevering van Weer of Geen Weer voor deze week, vrienden. Ik wens je van harte een hele prettig weekend. Geniet ervan. Niet te veel in de zon komen voor de oudere mensen, de senioren. Ja, ja, blijf gerust binnen hoor. En veel water drinken, heel belangrijk. We gaan eruit met de Talking Heads. Tot maandag, dit is The Road to Nowhere.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radio

0: is de Bahena Agenda.
1: Ulicote Kermis vindt dit jaar plaats op zondag 23 augustus. De kermis wordt voorafgegaan door een kermisvoetbalwedstrijd van SVU om 10:30 op Sportpark De Bremer. Om 12:00 wordt de kermis geopend. Er is gratis schminken en een springkussen. Alle attracties staan opgesteld op het Bremerplein, waar ook een terras is met live muziek van All About Willy, Fair Chance en Hans en Grietje. De attracties zijn geopend tot 6:00 en het terras zal geopend zijn van 10:30 tot 8:30.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En weerbericht.
0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
4: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
4: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4:00 vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8:00 a.m. tot 6:00 p.m. om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
6: De reclame van uw bedrijf.
7: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei, de natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel, organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling in Wortelkolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerde kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Een ervaren gids zal u rondleiden. De deelname is gratis en de eerstvolgende wandeling gaat door op zondag 16 augustus. Tijdens deze zomerse tocht maken we kennis met een grote diversiteit aan bomen, van statige eiken en beuken tot karaktervolle berken en esdoorns. Onze gids vertelt hoe je soorten herkent aan blad, schors en groeivorm en staat stil bij hun rol voor het landschap en het leven eromheen. Daarnaast richten we onze blik op het waterleven in de kolonie. We gaan op zoek naar amfibieën en luisteren naar het geplons en gekwaak langs poelen en greppels. Kikkers staan in de kijker. De groene kikker en de bruine kikker laten zich vaak zien en met wat geluk spotten we zelfs de sierlijke boomkikker. Trek stevige wandelschoenen aan en neem bij zonnig weer een flesje water mee. Iedereen is welkom. Sluit aan, ontdek de verborgen rijkdom van Wortelkolonie en laat je verrassen door de verhalen achter bomen en kikkers op zondag 16 augustus. Het vertrek is om 2:00 vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u vinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En weerbericht.
3: Dit is Radio Baena.

0: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je daar niks beters voor? Hè?
0: Nee. Je moet even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen

maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte en Motte Gebas. Bert en Dotte van Motte wonen in mijn jas.
1: De leukste radio wenst jou een prettige middag. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle-Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaartjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt. Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanlourdes.org.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.
2: Je voelt je thuis. Je luistert Bahena.

0: 6.7 Wahena met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One to Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Wilt u Radio Wahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.

0: ze maakt me gek. Ja, ze maakt me gek. Oh, ze maakt me gek.
1: Dit is de Bahena Agenda.
2: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen en altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En weerbericht.
4: Dit is jouw zomer.
5: Jouw zomer.
4: Met Radio Baena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Ulicote Kermis vindt dit jaar plaats op zondag 23 augustus. De kermis wordt voorafgegaan door een kermisvoetbalwedstrijd van SVU om 10:30 op Sportpark De Bremer. Om 12:00 wordt de kermis geopend. Er is gratis schminken en een springkussen. Alle attracties staan opgesteld op het Bremerplein, waar ook een terras is met live muziek van All About Willy, Fair Chance en Hans en Grietje. De attracties zijn geopend tot 6:00 en het terras zal geopend zijn van 10:30 tot 8:30.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling in Wortelkolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerde kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Een ervaren gids zal u rondleiden. De deelname is gratis en de eerstvolgende wandeling gaat door op zondag 16 augustus. Tijdens deze zomerse tocht maken we kennis met een grote diversiteit aan bomen, van statige eiken en beuken tot karaktervolle berken en esdoorns. Onze gids vertelt hoe je soorten herkent aan blad, schors en groeivorm en staat stil bij hun rol voor het landschap en het leven eromheen. Daarnaast richten we onze blik op het waterleven in de kolonie. We gaan op zoek naar amfibieën en luisteren naar het geplons en gekwaak langs poelen en greppels. Kikkers staan in de kijker. De groene kikker en de bruine kikker laten zich vaak zien en met wat geluk spotten we zelfs de sierlijke boomkikker. Trek stevige wandelschoenen aan en neem bij zonnig weer een flesje water mee. Iedereen is welkom. Sluit aan, ontdek de verborgen rijkdom van Wortelkolonie en laat je verrassen door de verhalen achter bomen en kikkers op zondag 16 augustus. Het vertrek is om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u vinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. De juiste sfeer verdient de juiste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
1: En weerbericht.
0: Alle informatie over Radio Baena vindt u op onze website. Radiobaena.be.
4: Radio Baena.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De Eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle-Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaartjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt. Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanlourdes.org.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Voor heel Baarle en omgeving. Dit is 24 uur per dag Radio Barena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
3: Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is het Radio Bahena Weekend met de allerlekkerste muziek.
1: Hey, kom er maar bij. Er is hier nog wel een plekje vrij. We hebben zo lang gewacht. Ja, op dit feest. Want

0: grote de Bernardus Octaaf plaats. Donderdag 20 augustus is er de feestdag van de heilige Bernardus. Om 7 uur start vanaf het kerkplein een voettocht naar de Bernarduskapel, waar aansluitend een heilige eucharistieviering gevierd zal worden met medewerking van het Sint-Willy-Broderschilde uit Alphen en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Zaterdag 22 augustus vindt om 2 uur in de Mariakapel in de kerk van Ulekoten een gebedsviering plaats met uitleg en presentatie over het prentje van dit jaar. Zondag 23 augustus is er een bedevaartsdag met om 9:30 een plechtige hoogmis bij de Bernarduskapel met medewerking van Brassband Ulekoten en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Dinsdag 25 augustus is er om 10 uur de kruisweg bij de kapel. Donderdag 27 augustus is er om 7 uur een heilige eucharistieviering bij de Bernarduskapel. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintjandedoper.nl.
1: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Dit is de vrolijke vrijdagmiddag van Bahena. Laat het weekend maar beginnen.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Radio Bahena. De hele zomer dichtbij je.

0: is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoomwalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer-tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Batenheide in Weelde. Het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

vuilnisman. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hotse bots naar buiten. Als

0: Arena Agenda.
1: Ulicote Kermis vindt dit jaar plaats op zondag 23 augustus. De kermis wordt voorafgegaan door een kermisvoetbalwedstrijd van SVU om 10:30 op Sportpark De Bremer. Om 12 uur wordt de kermis geopend. Er is gratis schminken en een springkussen. Alle attracties staan opgesteld op het Bremerplein, waar ook een terras is met live muziek van All About Willy, Fair Chance en Hans en Grietje. De attracties zijn geopend tot 6 uur en het terras zal geopend zijn van 10:30 tot 8:30.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De lekkerste gouden ouwe.
2: Steeds verrassend.
3: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Dit is Radio Bahena.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet boorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Barena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert elke derde zondag van de maand een wandeling in Wortelkolonie. Op deze manier wil de natuurvereniging geïnteresseerde kennis laten maken met de rijke geschiedenis van het beschermde landschap en met de hier volop aanwezige natuur. Een ervaren gids zal u rondleiden. De deelname is gratis en de eerstvolgende wandeling gaat door op zondag 16 augustus. Tijdens deze zomerse tocht maken we kennis met een grote diversiteit aan bomen, van statige eiken en beuken tot karaktervolle berken en esdoorns. Onze gids vertelt hoe je soorten herkent aan blad, schors en groeivorm en staat stil bij hun rol voor het landschap en het leven eromheen. Daarnaast richten we onze blik op het waterleven in de kolonie. We gaan op zoek naar amfibieën en luisteren naar het geplons en gekwaak langs poelen en greppels. Kikkers staan in de kijker. De groene kikker en de bruine kikker laten zich vaak zien en met wat geluk spotten we zelfs de sierlijke boomkikker. Trek stevige wandelschoenen aan en neem bij zonnig weer een flesje water mee. Iedereen is welkom. Sluit aan, ontdek de verborgen rijkdom van Wortelkolonie en laat je verrassen door de verhalen achter bomen en kikkers op zondag 16 augustus. Het vertrek is om 2 uur vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, kolonie 41 in Wortel. En meer informatie kunt u vinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Barena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Barena Agenda? Mail naar info@radiobarena.be. Goedenavond, dit is Radio Barena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt er zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Vastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden.
1: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
2: Om heerlijk rustig van te genieten.
1: Dit is Radio Bahena.

0: pak mij.
1: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische Bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De vrienden van Lourdes organiseren op zondag 16 augustus weer de traditionele kaarsjesprocessie in Baarle. Voor deze kaarsjesprocessie komen pelgrims uit heel Nederland en België speciaal naar Baarle om mee te lopen in deze tocht door het verduisterde dorp. De Eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk begint om 8 uur, waarna aansluitend om 9 uur de kaarsjesprocessie door de straten van Baarle-Hertog en Nassau zal trekken. Bij de kerk zullen ook de kaarsjes met kapje te koop zijn. De kaarsjesprocessie in Baarle is dezelfde als die dagelijks in Lourdes plaatsvindt. Ook in Baarle worden de 7 evocaties uit het leven van Bernadette uitgebeeld. Dit wordt gedaan door de schooljeugd van de beide Baarles en de kinderen uit het kerkdorp Sonderijgen. Meer informatie over de kaarsjesprocessie in Baarle kunt u vinden op de website vriendenvanlourdes.org.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. De matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Make it loud. De zomer komt uit je radio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische Bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena. I'm

vez jaar lang de kosten. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken. En aan mijn dagelijkse voor.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Aan een koster is geen zotje. Hij is een mens van vlees en been.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.nl.

0: me.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Mmm, lekker.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.